Zoom 97 de Songwriter Sänger Kurt Vile. Ha je zu Zoom nach durch Claro an Rostam, Chickish Hardy. Toxity mat eerste Zoom op de Zoom met Robin, waarin bis 8 maar de 7 natuurlijk maar de Nightskitten.